77. Sextioåtta. Fyrtioen. Sjuttiofem. Tjueen. Femtitre. Tjueto. Tredve. 20. 0. Sjuttiosex. 62. 62. 3. 3. 88. 88. Og da bingo.